0: moet volgens die wette optree. As hulle geregistreerde lede was, het hulle vandag power gehad om te sê ons het 'n probleem met ons queen. Maar as hulle nie geregistreerde lede het, het hulle nie enige seggenskap, en ek sê dit op die nasionale radio, het hulle nie enige seggenskap om in die affairs van die traditional authority in the main. Hulle het nie enige woord om daaroor te sê nie.
1: Neri mogakolori wa bolauri jwa Tsomane re Walter Hasepe jwa ka ne thalosa be a huzwe gore mba ba ipija ba re ke Tsomane Landlord Association bona ya ba rithopong rithopo ja ye da ka ripa je go rimu ja gore ba bata go putuluna khosi gari yabo a huzwe gore Sean Karisepe a reng mabapi le rithopo
2: begin van die jaar, die 31ste, ik denk in de studio, hebben ons moest al general vergadering gehad, bij AI Stinkam, waar ons een vote of no confidence gevat heeft, en ons het die gemeenschap van oor 770 mensen Roesien gevat, en hulle dat steringcomité aangesteld. Het is part van die steringcomité, die mandaat wat die steringcomité gegeven was van die vergadering, was 1 om die chief te remove, 2 om nader die amendement van die customary law te voorzien. Ja, nou als die chief remove, dan moet je die chief volgens die customary law remove, volgens die wetten wat daar is en die violations wat daar is. Die violations was altijd daar zo, die violations is te doen nog met verschillende goede soort landverkoperij, nie in die jurisdiction van die gemeenskap Blaney. Baie goede is klaar daarso gewees wat geïdentifieer was. So, ons het nou, die komitee het nou volgens die mandaat nou die platform gecreëerd dat ons een election hou. Nie een election soos jou traditional election, dit was een referendum. En hoekom ons een referendum gehou het is, ons het nou eerst consultations met die traditional authority gehad, volgens wat die customary law sê, die was nou brieven skryf, terugkom, meetings hou, en probeer dit hierdie ding uit te sorteer, om te sê van, ons nooit die chief na die meetings, die chief kom nie, die chief roep nie meetings in 15 jare nie, die chief gee nie financial reports nie, die chief bring in mense wat nie daar bly nie. Basis, wat is die rede as die traditional authority moet daar wees, as die traditional layers nie vir die mense werk nie. Ons het na die ministerie geskryf, ons het na die ministerie gevra, ministerie het gesê probeer, en dan deur die ministerie het ons audit reports gevra. Terwijl ons die audit report vra en wag, toe begin die proces. So, wat is die proces, wat is die vote? Ons het nou, volgens ons, het Damara Supreme Law. Die Damara Supreme Law het provision om elections te hou vir klans. Die klans is die traditie. En die prescription van dit is nie, daar is nie een manier hoe om dit te doen nie. Even die Traditional Authority Act het nie een manier hoe om dit te doen nie. Onze customary law het nie een manier hoe om dit te doen nie. Al wat die Traditional Authority Act sê is, as jylle ontevrede is met jylle se traditional layers en jylle kan niks uitkry om terwille van afhaal nie, dan kan jylle een petitie skryf en dan kan jylle na die minister skryf. Maar ons het gevoel en van om net een petitie te skryf, kom ons geen kans vir mense wat by die chiefse kant is. En interne van die Supreme Law, dan kan ons een election hou, maar is een referendum. Dat is wat die chief doet, en dat is wat teen die chief is. Kan yes of no vote. En dat is wat ons gedoen het van die 16e waar ons bij our primaire school gebegin het, en toen het ons een vote gehad, wat omtrent aan deze mensen gewoon het, en ons het zo aangegaan. Ons het bij Ngawasport gegaan die volgende naweek, en dan naar Ngawasport toe gaan ons bij Bomkats Broom, Toas en dan bij Veselis. Wat ons gedoen het is, terwijl hierdie mensen vote, het ons nou die andere areas van, ons is net een gemeenschap, ons het net geld bij elkaar gegooid als comitéleden en die pockets wat is. Die andere mensen is in pockets, omdat ons gedisplaced is. So die pockets is waar ons gaan gekeer het. En dat is waar ons niet kon gegaan, die soos mensen wat zo ver is, soos die Bekunene region, ons het hulle gevra, skryf a petitie, dis wat hulle gedoen het. So die vote, sa referat, om te sê, agree jylle, laat sê, afgehaal word, en Omtrent 99 persoon heeft geagree. Ze moet afgehaald worden, net zoals die resolution gezegd heeft.
1: Volgens informatie is jullie associatie, maar jullie is niet geregistreerd als Thomanis leden.
2: Zoals ik gezegd, daar is een comité. De opstelling van die comité is zo. Daar is letters van de Thomani Landless Movement Association.
1: Mm-hmm.
2: Dat is mensen wat staan en verland bakleven voor Thomani mensen al. Daar is activisten zoals mijzelf. Daar is mensen van Aung Aigas Concern Group. Daar is mensen van Nauwoord. Daar is mensen van Bomgaats Broem. Die compilation van die comité is zo. Nou, wat die. Weet niet wat, wat wie. Zo, ja, ik denk wat die traditionele authority probeert te zeggen. Het is. Zijn mensen is een association. Nou, die ding is. Nummer 1 is niet plek. Om te besluiten wie is ons niet. Ons is gemeenschapsleden. Diezelfde mensen waar meer hele back-and-forth meetings gehad hebben. Diezelfde mensen wat hele brieven geschreven hebben. Diezelfde mensen wat hele gezegd heeft, die weet waar ons decoratie plaats gegaan heeft. Oké, okay, ons het volgende toch helemaal. Gaan krijgen jullie ze lees en breng jullie ze mensen in. Het is diezelfde mensen. Het is diezelfde mensen waarop hele gedemba heeft in op te staan. Om die expansie van Windhoek te gaan defend en die Delegations Commission. Nu dat ons nou met dat proces voor en toe gegaan heeft, kom je en zei, ons kennen hier die mensen niet, helaas niet members niet. Nou, dat is in die traditionele afdeling, lossen, ons moet members wees om hier die proces te doen. Die constitution keert ons niet om voor onszelf te organiseren, maar ons ontevreden is niet. Zo, al die goede is net goede geweest om de sabotage, die proces wat ons doen. Om achter elkaar het een gemeenschap te brengen. Altijd en altijd wil ik dat duidelijk maken. Dit proces heeft ons expres hier al lang tijd gedaan. Hier drie, omtrent kom ik zes maanden. Hoekom en waarom? Ons wil akkoord gegeven als daar andere mensen is wat anders te denken als ons. Als een gemeenschap. Daar is niet. Die gemeenschap is samen tegen die leiderschap. Wat niet in die gemeenschap zijn interesse werkt niet. Dit is de waarheid. Ons heeft ook de chief hele man de kans gegeven om één kant te staan. En als het volgens customary law, het was voor haar in kennis gesteld en gezegd, op die 16e zal ons met dat proces beginnen om te gauge. En als je ons is niet recht, kan je ook je mensen mobiliseren en je met de meeting komen en met je mensen praten. Zij heeft gezegd, nee. We hebben ook een deputation gescheduled gehad, wat gereschedule is. Ons is daar genoeg. Ons gaan daar zo, ons, wat ook commande mensen is, is ook activisten. En als activisten, ons gaan defend die expansie van City of Windhoek en onze jurisdiction. Als City of Windhoek gegarandeerd wordt in die hele jurisdiction van commands, daar is hier weer een praat van commande niet. Kom, ons gaan samen, samen met ons gaan staan van ons moet veel weten. Toen zei de chief, zij zal niet samen gaan niet. Zo, hier is die type goede wat die gemeenschap gaan gezeten en gekeken. Dan meen dat die mensen het niet onze interesse niet. Zo, die wat mensen gekomen en gezegd, ons is illegaal mensen. Dat is niet waar geweest en dit is niet helse plek niet. Die proces is zo dat ons organiseert onszelf, ons krijgt onze report, ons stuurt dit aan die minister. Die minister en een comité kijkt dit en besluit. Jullie hebben dit volgens wat die law zeggen doen. Of jullie het niet gaan doen, niet, gaan terug en gaan maken die zo en dat zo recht. Dat is wat die ministers rol is. En dit is hoe die proces recht. Eerst als ze nog gaan die kazet worden en ons. Van ons het, technically heeft ons nu de chief klaar afgehaald. Nu vooral ons laat de chief die kazet worden. Van ons het positie. En ondou, ons wacht nog de audit report van de financiële report van onze traditionele authority. Van daar wordt geld en land en onze naam gekregen. Maar ons die gemeenschap krijgt dit niet. Ons wil geweten hoe wordt dit gebruikt. Geld voor de afgelopen 15 jaar gegaan is. Dat is niet daar. Nou, als ons de goede kreeg en bij die report gaan supplement, is die positie wat ons gebruikt om te zeggen, ons zal maar met iemand anders aangaan. Dit is waarmee ons bezig is.
1: Heeft de minister misschien voor jullie een oor gegeven of moet je nog naar hem toe gaan?
2: Wat ons moet net doen, is net om die report te in te dienen voor die minister. Ons moest het gisteren gedaan hebben, maar daar was een deputation. Ons het voor dit geprepareerd gehad. Maar ons zal dit voor vrijdag moeten indienen. En de minister zijn positie is om die report met zijn comité te kijken en een beslissing te nemen. En dan om die cassette. Wat gebeurt is een onrest. was die chief was die chief was gedik gezet net op grond

0: van die financial mismanagement wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. Maar in ieder geval, die wil ons die financial mismanagement report wacht, heeft ons klaar onze positie als een gemeenschap gesteld. En is die positie wat ons gaan present, en is die, die positie wat die chief moet gedecasseerd worden, laat ons voor en toe gaan, een acting chief aanstel en met de acting chief onze amendments doen en een substantial chief in 24 maanden te doen en onze gemeenschap voor en toe te vatten. Van ons is als jong mensen en als gemeenschap mensen is ons moe om zwaar te krijgen en ons niet genoeg landen het niet. Ons wil ook zoals onze voorvaders blij, ons wil ook aangaan en ons wil onze oudere mensen wat in hun 70 en 80 is te willen leven dag is voor ons heen, laat hulle voor onze jonge mensen leren hoe onze voorvaders blij het en hoe hulle zijn customs geprekt is.
1: Meneer Karisep, verduidelik bietjie wat in die koerant geskryf is oor die minister wat hy gesê het. Om die leerders af te haal moet sekere wette gevolg word.
0: Ja, ek het gelees. Wat hy eindelijk gesê het, is hy het gesê die traditional chiefs kan net afgehaald worden van die royal familie. Mm-hmm. Van dit is in bloedlijn. Dat is wat hij gezegd heeft. En dit, of dit is wat hij gekozen heeft. Hij heeft nog iets gekomen en dit dispute niet. Dit is ook een probleem. Referentie gemaakt aan onze ding. Onze proces.
1: Mm-hmm.
0: So, wat dit meen is. Nummer 1. Enige Damara royal, Damara chieftaincy. Daar is niet royal bloodline. Mm-hmm. Daar was nooit niet en daar is niet. Als je van bloodline en Damara's praat, is goed wat gestoord is. Zo, dat is die nummer 1 ding. De minister is niet verkeerd, nie, even als hij dit zo gezegd. Van daar is traditioneel gemeenschap wat bloodlines heet in Namibia.
1: Mm-hmm.
0: Ik praat van die hele Namibia. Onze, maar in die Damara traditionele affaire, daar is niet zoiets. Nie. En dit, ons kan dit proef in die op wit en zwart. Onze die Damara Supreme Law. En ons het Damara Royal House gehad, wat net in was. En daar was die traditional, daar was die Royal Bloodline. So Royal Bloodline is iets wat mensen zelf opgemaakt het en is iets wat moet gecorrigeerd worden.
1: Als het zo komt, laat die minister van jullie gaan terugsturen en zeggen, jullie is verkeerd. Wat gaan doen jullie?
0: Dit is wat die traditional authority ons ook gemaakt heeft. Die proces, als ons niet met die minister samenstemmen, kan ons die minister hoofd toevatten. Als jullie niet die minister samenstemmen, zal jullie die minister hoofd toevatten. Al wat ons moet net doen is, ons moet net voor die minister proef. Die violations is hierzo, hierzo en hierzo. En volgens die wet moet hierdie, kan ons die persoon afhalen volgens die violations. Als die minister dit ignoreert, dan kan ons de minister hof te vat. En dit is precies wat ons zal doen. Maar ons als acteringcomité moet voor die gemeenschap nog gaan reporten en zeggen, die minister heeft hierdie goed en hierdie goed geïgnoreerd.
1: Mm.
0: En omdat hij hierdie goed geïgnoreerd, die enigste stap niks is om hof toe te gaan. Unless die minister sê, gaan terug en gaan doen hierdie aspect recht. Maar ons geloof nie, ons het die aspect iets gemist nie van. Ons hoekom ons transparant was, ons het tijd gevat, ons het allemaal in kennis gesteld, ons het allemaal alles gedoen wat moet gedoen worden van. Ons is baie ernstig om hierdie proces once and for all recht te maak van. Ons is 15 jaar het ons niks gekry in die traditionele leierskap nie. 15 jaar het ons zwaar gekregen en die ding, al ons sikkel klaar voor 140 jaar,
1: mm-hmm.
0: nadat die mensen, kolonizers gekomen in ons land gevat het, en ons moet nog van onze eigen mensen zo gedoen worden. So, onze gemeenschap is baie, baie moe. Onze gemeenschap is gereed. Even als we een friendly match zoeken, ons kan dit herdoen en ons zal diezelfde positie vatten. Dat is wat het is.
1: Hoe verschilt deze positie als de commandant en die van Chief Seibeb, wat ook misschien door zijn gemeenschap afgehaald is?
0: Chief Seibeb is Donre Daman. Ons heeft verschillende customary laws. Hij heeft de election gehad, hij heeft het onder een boom gedaan. Zoals ik zei, daar is hier een prescription. Ondo, ons heeft die Baster gemeenschap geconsult. Die Baster gemeenschap heeft de election gehad. En die election was gechallenged. Die mensen, die election was gechallenged en die election en die hof het determined en gesê. In the absence of a prescribed process, hierdie ding was fair en dit was transparent. Van daar is nie een prescribed process wat sê, doen dit so of doen dit so nie. So ons het hulle gevra en gesê, toe sê hulle, solang hulle die proces dingen sê. So die donkerde man, hulle het ook diezelfde gedoen, hulle het bij boom gegaan en hulle het die tellings bij die bomen gedoen en die kan dit zo doen. So die proces is min of meer diezelfde. Dit hoeft niet zoals die national election in de VS nie.
1: Mm-hmm.
0: Die is traditionele affaire. Ons kan ook net bij een boom staan,

0: ganze, ganz gehe, um ihren Kantes dann, und als der vorher Gastomari Law, hat uns vorher ein Kennis gestellt und gesagt, ob die 16. Salons mit der Prozess beginnt, um die Gage, und als sie es nicht recht, kann sie auch die Menschen mobilisieren, die mit dem Meeting kommen, und mit den Menschen praten. Sie hat gesagt, nee. Wenn du auf Deputation geschedule hat, was geschedule ist, uns hat er genoeg. Uns gaan daar zo, ons, wat ook, commandie mensen is, is ook activisten. En als activisten, ons gaan defend die expansion van City of Windhoek en onze jurisdiction. Als City of Windhoek gegazet wordt in die hele jurisdiction van commands, daar is hier weer een praat van commandie niet. Kom, ons gaan samen, laat die, samen met ons gaan staan van ons moet veel wees. Toen zei die chief, ze zal niet samen gaan niet. Zo, hier is die type goede wat die gemeenschap gaan gezeten en gekeken. Dan meen je die mensen het niet onze interesse niet. So, die wat mensen gekomen en gezegd, ons is illegaal mensen, dat is niet waar geweest en dit is niet helse plek niet. Die proces is zo dat ons organiseert onszelf, ons krijgt onze report, ons stuurt dit aan die minister. Die minister en een comité kijkt dit en besluit. Jullie hebben dit volgens wat die law zeggen doen, of jullie het niet gaan doen, gaan terug en gaan maken die zo en dat zo recht. Dat is wat die ministers rol is. En dit is hoe die proces recht. Eerst als hij nog gaat, die gazet wordt en ons. Van ons het, technically heeft ons nu de chief klaar afgehaald. Nu vooral ons laat de chief die gazet wordt. Van ons het de positie. En ondou, ons wacht nog de audit report, de financiële report van onze traditional authority. Van daar wordt geld en land en onze naam gekregen. Maar ons, die gemeenschap krijgt dit niet. Ons wil geweten hoe wordt dit gebruikt. Geld voor de afgelopen 15 jaar gegaan. Dat is niet daar. Nou, als ons de goede kreeg en bij die report gaan supplement, is die positie wat ons gebruikt om te zeggen, ons zal maar met iemand anders aangaan. Dit is wat ons waarmee ons bezig is.
1: Heeft de minister misschien voor jullie een oor gegeven of moet jullie nog naar hem toe gaan?
0: Wat ons moet net doen, is net om die report te in te dienen voor die minister. Ons moest het gisteren gedaan hebben, maar daar was een deputation. Ons het voor dit geprepareerd gehad. Maar ons zal dit voor vrijdag moeten indienen. En die minister zijn positie is om die report met zijn comité te kijken en een beslissing te nemen. En dan om die cassette. Wat gebeurd is in de rest. Die chief was die cassette net op grond van die financial mismanagement wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ons die financial mismanagement report wacht, heeft ons klaar onze positie als een gemeenschap gezet. En is die positie wat ons gaan presenteren, en is tegen die positie wat die chief moet gedicaseerd worden, laat ons voor en toe gaan, een acting chief aanstellen en met de acting chief onze amendments doen, en een substantial chief in 24 maanden te doen, en onze gemeenschap voor en toe te vatten. Van ons is als jong mensen en als gemeenschap mensen is ons moe om zwaar te krijgen en ons niet genoeg landen het niet. Ons wil ook zoals onze voorvaders blij, ons wil ook aangaan en ons wil onze oudere mensen wat in hun 70 en 80 is te willen leven dag is voor ons heen, laat hulle voor onze jong mensen leren hoe onze voorvaders blij het en hoe hulle zijn customs geprekt is het.
1: Meneer Karisep, verduidelijk bieke wat in de krant geschreven is over de minister, wat hij gezegd heeft. Om die leraars af te halen, moet zekere wetten gevolgd worden.
0: Ja, ik heb gelezen. Wat hij eindelijk gezegd heeft, is hij gezegd, die traditional chiefs kan net afgehaald worden van die royal familie. Mm-hmm. Van dit is in bloedlijn. Dat is wat hij gezegd heeft. En dit, of dit, dat is wat hij gekozen heeft. Hij heeft nog iets gekomen en dit dispuut niet. Dit is ook een probleem, referentie gemaakt aan onze ding. Ons proces.
1: Mm-hmm.
0: So, wat dit meen is, nummer 1, enige Damara Royal, Damara Chieftaincy, daar is niet royal bloodline. Nie. Mm-hmm. Daar was nooit niet en daar is niet. Als je van bloodline en Damara praat, is goed wat gedistort is. So, dat is nummer 1 ding. De minister is niet verkeerd, nie, even als hij dit zo gezegd. Van daar is traditioneel gemeenschap wat bloodlines heet in Namibia.
1: Mm-hmm.
0: Hij praat van die hele Namibia. Maar in die Tamara traditional affaire, daar is niet zoiets. En dit, ons kan dit proef in die, op wit en zwart. Onze die Tamara Supreme Law en onze Tamara Royal House gehad, wat net in was. En daar was die traditional, daar was die Royal Bloodline. So Royal Bloodline is iets wat mensen zelf opgemakkerd en is iets wat moet gecorrigeerd worden.
1: Als het zo komt, laat de minister van jullie gaan terugsturen en zeggen, jullie is verkeerd. Wat gaan doen jullie?
0: Dit is wat die traditional authority moet ook gemaakt. Die proces, as ons nie met die minister saamstem nie, kan ons die minister hof toe vat. As hulle nie die minister saamstem nie,

0: alle die minister hoofdgevaar. Al wat ons moet net doen is, ons moet net voor die minister proef. Die violations is hierzo, hierzo en hierzo. En volgens die wet kan ons hierdie persoon afhalen volgens hierdie violations. Als die minister dit ignoreert, dan kan ons die minister hoofdgevaar. En dit is precies wat ons zal doen. Ons als acteringcomité moet voor die gemeenschap nog gaan reporten en zeggen, die minister heeft hierdie goed en hierdie goed geïgnoreerd. Mm. En omdat hij hierdie goed geïgnoreerd, die enigste stap niks is om hoofd toe te gaan. Unless die minister zegt, gaan terug en gaan doen hierdie aspect recht. Maar ons glo nie, ons het die aspect iets gemist nie van. Ons hoekom ons transparant was, ons het tijd gevat, ons het allemaal in kennis gesteld, ons het allemaal alles gedoen wat moet gedoen worden van ons het gebied. Ons is baie ernstig om hierdie proces once and for all recht te maken. Van ons is 15 jaar het ons niks gekregen in die traditionele leierskap nie. 15 jaar het ons zwaar gekregen in die ding. Al ons sikkel klaar voor 140 jaar nadat die mensen, kolonisers gekomen in ons land gevat het. En ons moet nog van onze eigen mensen zo gedoen word. So, onze gemeenschap is baie moog. Onze gemeenschap is gereed. Even als hulle een friendly match zoek, ons kan dit herdoen en ons sal diezelfde positie vatten. Dat is wat het is.
1: Hoe verschilt deze positie als die Tsomanis en die van Chief Seibeb, wat ook misschien door zijn gemeenschap afgehaald is?
0: Chief Seibeb is Donre Daman. Ons heeft verschillende customary laws. Hij heeft de election gehad, hij heeft het onder een boom gedaan. Zoals ik zei, daar is hier een prescription niet. Ondou, ons heeft die Baster gemeenschap geconsult. Die Baster gemeenschap heeft de election gehad en die election was gechallenged. Die mensen, die election was gechallenged en die election en die hoofd het determined en gezegd. In the absence of a prescribed process, hierdie ding was fair en dit was transparant. Vandaar is niet een prescribed proces wat ze doen dit zo of doen dit zo niet. So ons het hele gevraag en gezegd, toe sê hele, solang jullie die proces dingen sê. So die Donred Daman, hele het ook diezelfde gedoen. Hele het bij boom gegaan en hele het die tellings bij die bomen gedoen. En die kan dit zo doen. So die proces is min of meer diezelfde. Dit hoeft niet zoals die national election in de VS nie. Die is traditionele affaire. Ons kan ook net bij een boom staan, dan zeggen ons, andere mensen wat die en die persoon is, dan die kan anders dan tellen ons, dan zeggen ons hoeveel mensen. Zolang je net kan bewijzen, dat was die dag bij wie gedaan en die mensen wat in kennis gesteld.
1: Re karisepe zwaka ne talosa ka gore ba ritopong, ja gore ba wata go putuna kgosigare ya bo ya morahe wa Tsomane, a re ba riago ya ka molao, ba riago ya ka dikeletso ja morahe. Bachomba ye ba bijwa gabiri gararo gore ntoheda go bola ba elela ba ba re thopongwe ba joka bontsi mba ba le re thopongwe ye ba rumalana ba thopa gore ba batla go putunna khoshi gari yabo jaano he me gore jaano ba ne ministera lokwalo ba mo ne reporto ministera a ba arabe heta go ba khaya teng le iro mo re re tshikhalagare sala shinte tshulaganyetso ya ngwa boswa ya hellana ho a kopana ga sebekeng dalo.